meisje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, speulens, vogels, vissen zijn.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en geen

onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens de Israëlische krijgsmacht had Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen afgestuurd. Het Libanese staatspersbureau meldt explosies bij Nabatee en Tyrus. Eerder werden bij Israëlische beschietingen volgens dat bureau 2 jonge mannen op een motor gedood. Een van de 2 agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartijen over Asselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af. Bij de schietpartij werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan voor het geweld. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Een sterk Amerikaans banenrapport voedde de verwachting dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. In augustus kwamen er 162.000 banen bij, tegenover een verwachte 55.000. De werkloosheid bleef 4,1%. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos INO. Slechts 18% is tevreden. Het laagste niveau sinds het aantreden van Jetten als premier. Bij de vorige peiling was 26% tevreden. Slechts 9% heeft vertrouwen dat het kabinet problemen kan oplossen. Nu nog het weer. Er zijn geen grote weersveranderingen te verwachten. Het blijft licht bewolkt met een matige westenwind. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en schommelt de komende tijd rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: 60s and 70s.
1: Where you going, baby? No, you can't take the car.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens de Israëlische krijgsmacht had Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen afgestuurd. Het Libanese staatspersbureau meldt explosies bij Nabati en Tirus. Eerder werden bij Israëlische beschietingen volgens dat bureau twee jonge mannen op een motor gedood. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartijen over Asselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af. Bij de schietpartij werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan voor het geweld. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Een sterk Amerikaans banenrapport voedde de verwachting dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. In augustus kwamen er 162.000 banen bij, tegenover een verwachte 55.000. De werkloosheid bleef 4,1%. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos INO. Slechts 18% is tevreden. Het laagste niveau sinds het aantreden van Jetten als premier. Bij de vorige peiling was 26% tevreden. Slechts 9% heeft vertrouwen dat het kabinet problemen kan oplossen. Nu nog het weer. Er zijn geen grote weersveranderingen te verwachten. Het blijft licht bewolkt met een matige westenwind. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en schommelt de komende tijd rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Heb je een liedje gehoord en wil je weten wat het is? Kijk dan op feelgoodradio.nl. 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens de Israëlische krijgsmacht had Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen afgestuurd. Het Libanese staatspersbureau meldt explosies bij Nabatee en Tyrus. Eerder werden bij Israëlische beschietingen volgens dat bureau twee jonge mannen op een motor gedood. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af. Bij de schietpartij werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan voor het geweld. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Een sterk Amerikaans banenrapport voedde de verwachting dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. In augustus kwamen er 162.000 banen bij, tegenover een verwachte 55.000. De werkloosheid bleef 4,1%. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos INO. Slechts 18% is tevreden. Het laagste niveau sinds het aantreden van Jetten als premier. Bij de vorige peiling was 26% tevreden. Slechts 9% heeft vertrouwen dat het kabinet problemen kan oplossen. Nu nog het weer. Er zijn geen grote weersveranderingen te verwachten. Het blijft licht bewolkt met een matige westenwind. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en schommelt de komende tijd rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse overheid heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf van het Pentagon een leugendetectortest laten doen. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie over munitietekorten met journalisten hadden gedeeld. De test volgde in augustus op mediaberichten over tekorten door de oorlog met Iran. Het Panamakanaal beperkt sinds vrijdag het aantal schepen dat dagelijks door de vaarroute mag. Door de droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal doorvaarten gaat geleidelijk van 36 naar 32 halverwege september. Een Amerikaanse rechter heeft de regering van president Donald Trump opnieuw verboden strengere regels voor stemmen per post in te voeren. De rechter in Boston verlengde een tijdelijk verbod voor onbepaalde tijd. De regels verplichten staten kiezerslijsten aan te leveren en enveloppen van unieke streepjescodes te voorzien. Een door nazi's geroofd schilderij gaat naar Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata bekrachtigde vrijdag een schikking. Het werk werd vorig jaar herkend op foto's bij een huisadvertentie. Nu nog het weer. De temperatuur ligt nu op 16 graden. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft de komende uren rond 16 graden. Plaatselijk valt wat neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s. 60s and 70s.

please, Bojangles. Dance again.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse overheid heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf van het Pentagon een leugendetectortest laten doen. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie over munitietekorten met journalisten hadden gedeeld. De test volgde in augustus op mediaberichten over tekorten door de oorlog met Iran. Het Panamakanaal beperkt sinds vrijdag het aantal schepen dat dagelijks door de vaarroute mag. Door de droogte als gevolg van El Niño staat het water in de twee meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal doorvaarten gaat geleidelijk van 36 naar 32 halverwege september. Een Amerikaanse rechter heeft de regering van president Donald Trump opnieuw verboden strengere regels voor stemmen per post in te voeren. De rechter in Boston verlengde een tijdelijk verbod voor onbepaalde tijd. De regels verplichten staten kiezerslijsten aan te leveren en enveloppen van unieke streepjescodes te voorzien. Een door nazi's geroofd schilderij gaat naar Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata bekrachtigde vrijdag een schikking. Het werk werd vorig jaar herkend op foto's bij een huisadvertentie. Nu nog het weer. De temperatuur ligt nu op 16 graden. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft de komende uren rond 16 graden. Plaatselijk valt wat neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse overheid heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf van het Pentagon een leugendetectortest laten doen. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie over munitietekorten met journalisten hadden gedeeld. De test volgde in augustus op mediaberichten over tekorten door de oorlog met Iran. Het Panama-kanaal beperkt sinds vrijdag het aantal schepen dat dagelijks door de vaarroute mag. Door de droogte, als gevolg van El Niño, staat het water in de twee meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal doorvaarten gaat geleidelijk van 36 naar 32 halverwege september. Een Amerikaanse rechter heeft de regering van president Donald Trump opnieuw verboden strengere regels voor stemmen per post in te voeren. De rechter in Boston verlengde een tijdelijk verbod voor onbepaalde tijd. De regels verplichten staten kiezerslijsten aan te leveren en enveloppen van unieke streepjescodes te voorzien. Een door nazi's geroofd schilderij gaat naar Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata bekrachtigde vrijdag een schikking. Het werk werd vorig jaar herkend op foto's bij een huisadvertentie. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag is er kans op een bui, maar blijft het vaak droog. De temperatuur blijft rond 17 graden. Op dit moment is het 16 graden, met lichte bewolking en een matige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse overheid heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf van het Pentagon een leugendetectortest laten doen. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie over munitietekorten met journalisten hadden gedeeld. De test volgt in augustus op mediaberichten over tekorten door de oorlog met Iran. Het Panama-kanaal beperkt sinds vrijdag het aantal schepen dat dagelijks door de vaarroute mag. Door de droogte, als gevolg van El Niño, staat het water in de twee meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal doorvaarten gaat geleidelijk van 36 naar 32 halverwege september. Een Amerikaanse rechter heeft de regering van president Donald Trump opnieuw verboden strengere regels voor stemmen per post in te voeren. De rechter in Boston verlengde een tijdelijk verbod voor onbepaalde tijd. De regels verplichten staten kiezerslijsten aan te leveren en enveloppen van unieke streepjescodes te voorzien. Een door nazi's geroofd schilderij gaat naar Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata bekrachtigde vrijdag een schikking. Het werk werd vorig jaar herkend op foto's bij een huisadvertentie. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag is er kans op een bui, maar blijft het vaak droog. De temperatuur blijft rond 17 graden. Op dit moment is het 16 graden, met lichte bewolking en een matige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse overheid heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf van het Pentagon een leugendetectortest laten doen. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie over munitietekorten met journalisten hadden gedeeld. De test volgt in augustus op mediaberichten over tekorten door de oorlog met Iran. Het Panama-kanaal beperkt sinds vrijdag het aantal schepen dat dagelijks door de vaarroute mag. Door de droogte, als gevolg van El Niño, staat het water in de twee meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal doorvaarten gaat geleidelijk van 36 naar 32 halverwege september. Een Amerikaanse rechter heeft de regering van president Donald Trump opnieuw verboden strengere regels voor stemmen per post in te voeren. De rechter in Boston verlengde een tijdelijk verbod voor onbepaalde tijd. De regels verplichten staten kiezerslijsten aan te leveren en enveloppen van unieke streepjescodes te voorzien. Een door nazi's geroofd schilderij gaat naar Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata bekrachtigde vrijdag een schikking. Het werk werd vorig jaar herkend op foto's bij een huisadvertentie. Dan heb ik nog het weer. Er is de rest van de dag kans op een bui, maar het blijft vaak droog. De temperatuur loopt in de loop van de uren op van 16 naar ongeveer 18 graden. Het is overwegend bewolkt met een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse overheid heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf van het Pentagon een leugendetectortest laten doen. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie over munitietekorten met journalisten hadden gedeeld. De test volgt in augustus op mediaberichten over tekorten door de oorlog met Iran. Het Panama-kanaal beperkt sinds vrijdag het aantal schepen dat dagelijks door de vaarroute mag. Door de droogte, als gevolg van El Niño, staat het water in de twee meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal doorvaarten gaat geleidelijk van 36 naar 32 halverwege september. Een Amerikaanse rechter heeft de regering van president Donald Trump opnieuw verboden strengere regels voor stemmen per post in te voeren. De rechter in Boston verlengde een tijdelijk verbod voor onbepaalde tijd. De regels verplichten staten kiezerslijsten aan te leveren en enveloppen van unieke streepjescodes te voorzien. Een door nazi's geroofd schilderij gaat naar Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata bekrachtigde vrijdag een schikking. Het werk werd vorig jaar herkend op foto's bij een huisadvertentie. Dan heb ik nog het weer. Er is de rest van de dag kans op een bui, maar het blijft vaak droog. De temperatuur loopt in de loop van de uren op van 16 naar ongeveer 18 graden. Het is overwegend bewolkt met een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. In Europa zijn dit seizoen 86 besmettingen met het West Nile-virus vastgesteld. Het virus is opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt de meeste gevallen, 516. In Nederland zijn 9 besmettingen vastgesteld. De Amerikaanse overheid heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf van het Pentagon een leugendetectortest laten doen. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie over munitietekorten met journalisten hadden gedeeld. De test volgt in augustus op mediaberichten over tekorten door de oorlog met Iran. Het Panama-kanaal beperkt sinds vrijdag het aantal schepen dat dagelijks door de vaarroute mag. Door de droogte, als gevolg van El Niño, staat het water in de twee meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal doorvaarten gaat geleidelijk van 36 naar 32 halverwege september. Een Amerikaanse rechter heeft de regering van president Donald Trump opnieuw verboden strengere regels voor stemmen per post in te voeren. De rechter in Boston verlengde een tijdelijk verbod voor onbepaalde tijd. De regels verplichten staten kiezerslijsten aan te leveren en enveloppen van unieke streepjescodes te voorzien. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag valt plaatselijk wat neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het westen. De temperatuur schommelt rond 18 graden. Op dit moment is het 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. In Europa zijn dit seizoen 86 besmettingen met het West Nile-virus vastgesteld. Het virus is opgedoken in 15 landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Italië telt de meeste gevallen, 516. In Nederland zijn 9 besmettingen vastgesteld. De Amerikaanse overheid heeft ongeveer 50 medewerkers van de militaire staf van het Pentagon een leugendetectortest laten doen. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie over munitietekorten met journalisten hadden gedeeld. De test volgt in augustus op mediaberichten over tekorten door de oorlog met Iran. Het Panama-kanaal beperkt sinds vrijdag het aantal schepen dat dagelijks door de vaarroute mag. Door de droogte, als gevolg van El Niño, staat het water in de twee meren die het kanaal voeden te laag. Het aantal doorvaarten gaat geleidelijk van 36 naar 32 halverwege september. Een Amerikaanse rechter heeft de regering van president Donald Trump opnieuw verboden strengere regels voor stemmen per post in te voeren. De rechter in Boston verlengde een tijdelijk verbod voor onbepaalde tijd. De regels verplichten staten kiezerslijsten aan te leveren en enveloppen van unieke streepjescodes te voorzien. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag valt plaatselijk wat neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het westen. De temperatuur schommelt rond 18 graden. Op dit moment is het 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft geweigerd het verbod op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden in Minnesota voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft gelden tijdens de rechtszaak van xAI, het AI-bedrijf van Elon Musk. Het bedrijf zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond Overasselt. Waar naar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. De Franse regering verwerpt de beschuldiging van Niger dat Frankrijk achter de muiterij van afgelopen weekend zit. Minister Jean-Noël Barrot noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Niger leverde geen bewijs. De opstand werd met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps neergeslagen. De regio Rotterdam waarschuwt voor ongekende verkeersopstoppingen door groot onderhoud aan wegen en spoor. De Giessebrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel zijn de komende jaren langere tijd beperkt te gebruiken. Rijkswaterstaat en de metropoolregio vragen werkgevers om aangepaste werk- en lestijden. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt. Er waait een vrij krachtige westenwind. Er is kans op een bui, maar meestal blijft het droog. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft geweigerd het verbod op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden in Minnesota voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft gelden tijdens de rechtszaak van xAI, het AI-bedrijf van Elon Musk. Het bedrijf zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond Overasselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. De Franse regering verwerpt de beschuldiging van Niger dat Frankrijk achter de muiterij van afgelopen weekend zit. Minister Jean-Noël Barrot noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Niger leverde geen bewijs. De opstand werd met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps neergeslagen. De regio Rotterdam waarschuwt voor ongekende verkeersopstoppingen door groot onderhoud aan wegen en spoor. De Giessenbrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel zijn de komende jaren langere tijd beperkt te gebruiken. Rijkswaterstaat en de metropoolregio vragen werkgevers om aangepaste werk- en lestijden. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt. Er waait een vrij krachtige westenwind. Er is kans op een bui, maar meestal blijft het droog. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig woord.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. xAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond over Asselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. De Franse regering verwerpt de beschuldiging van Niger dat Frankrijk achter de muiterij van afgelopen weekend zit. Minister Jean-Noël Barrot noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Niger leverde geen bewijs. De opstand werd met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps neergeslagen. De regio Rotterdam waarschuwt voor ongekende verkeersopstoppingen door groot onderhoud aan wegen en spoor. De Giessenbrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel zijn de komende jaren langere tijd beperkt te gebruiken. Rijkswaterstaat en de metropoolregio vragen werkgevers om aangepaste werk- en lestijden. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is een enkele bui niet uitgesloten. Er waait een vrij krachtige westenwind. Het is overwegend bewolkt. De temperatuur loopt op van 18 naar ongeveer 19 graden. Door de wind voelt het nu aan als 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. xAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond over Asselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. De Franse regering verwerpt de beschuldiging van Niger dat Frankrijk achter de muiterij van afgelopen weekend zit. Minister Jean-Noël Barrot noemt de aantijgingen een puur verzinsel. Niger leverde geen bewijs. De opstand werd met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps neergeslagen. De regio Rotterdam waarschuwt voor ongekende verkeersopstoppingen door groot onderhoud aan wegen en spoor. De Giessenbrug, de Van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel zijn de komende jaren langere tijd beperkt te gebruiken. Rijkswaterstaat en de metropoolregio vragen werkgevers om aangepaste werk- en lestijden. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is een enkele bui niet uitgesloten. Er waait een vrij krachtige westenwind. Het is overwegend bewolkt. De temperatuur loopt op van 18 naar ongeveer 19 graden. Door de wind voelt het nu aan als 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polar Steps staat op een deny-lijst. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Zij spreken dit weekend met president Vladimir Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. xAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond over Asselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft het op veel plaatsen zonnig, met plaatselijk wat neerslag. De westenwind is vrij krachtig. De temperatuur ligt rond 19 graden, na een huidige temperatuur van 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polar Steps staat op een deny-lijst. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Zij spreken dit weekend met president Vladimir Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. xAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond over Asselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft het op veel plaatsen zonnig, met plaatselijk wat neerslag. De westenwind is vrij krachtig. De temperatuur ligt rond 19 graden, na een huidige temperatuur van 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De reisapp Polar Steps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polar Steps staat op een deny-lijst. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Zij spreken dit weekend met president Vladimir Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. XAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond over Asselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld, waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. Dan nog het weer. De komende uren is af en toe neerslag mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het waait vrij krachtig uit het westen. De temperatuur blijft rond 19 graden, al voelt het door de wind aan als 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De reisapp Polarsteps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polarsteps staat op een deny-lijst. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Zij spreken dit weekend met president Vladimir Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. XAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond over Asselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld, waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. Dan nog het weer. De komende uren is af en toe neerslag mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het waait vrij krachtig uit het westen. De temperatuur blijft rond 19 graden, al voelt het door de wind aan als 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De reisapp Polarsteps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polarsteps staat op een deny-lijst. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Zij spreken dit weekend met president Vladimir Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. XAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond Overasselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld, waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. Dan nog het weer. Het is 20 graden, maar door de vrij krachtige wind uit het west-noordwesten voelt het aan als 17 graden. De lucht is overwegend bewolkt. De temperatuur blijft de komende uren rond 20 graden met plaatselijk wat neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Naast een paar korte files in het westen van het land, de meeste vertraging daar nu op de A16 bij de Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein stond een auto in brand. Die is inmiddels geblust en geborgen. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda voor Rotterdam overschie een klein kwartier vertraging.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De reisapp Polarsteps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polarsteps staat op een deny-lijst. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is geland op de luchthaven Vnukovo in Moskou. Zij spreken dit weekend met president Vladimir Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag geweigerd een verbod in Minnesota op door kunstmatige intelligentie gemaakte nepnaaktbeelden voorlopig te blokkeren. Het verbod blijft van kracht tijdens de rechtszaak. XAI, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat de wet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De politie zoekt zaterdag verder in en rond over Asselt. Waarnaar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. In het onderzoek naar het geweld, waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten, zijn meerdere wapens gevonden. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn aangehouden. Dan nog het weer. Het is 20 graden, maar door de vrij krachtige wind uit het west-noordwesten voelt het aan als 17 graden. De lucht is overwegend bewolkt. De temperatuur blijft de komende uren rond 20 graden met plaatselijk wat neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Russische president Vladimir Poetin heeft alsnog opdracht gegeven de aanvallen op Kiev rond het bezoek van een Amerikaanse delegatie te staken. Het bestand gaat om middernacht in en duurt 3 dagen. Steve Witkoff en Jared Kushner spreken zondag in Kiev met president Volodymyr Zelensky over een einde aan de oorlog. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag waarschuwt dat de toenemende druk op het internationaal strafhof ons allemaal zorgen moet baren. Het hof staat onder druk door zware Amerikaanse sancties. Van Zanen riep zaterdagmiddag op de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare in de as gelegd. Dat staat gelijk aan ongeveer 450 voetbalvelden. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur bij Puy-Laurence met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek. De reisapp Polarsteps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polarsteps staat op een deny-lijst. Dan nog het weer. De komende uren kan een bui vallen, maar het blijft vaak droog. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. De temperatuur blijft rond 20 graden, al voelt het door de vrij krachtige west-noordwestenwind aan als 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Russische president Vladimir Poetin heeft alsnog opdracht gegeven de aanvallen op Kiev rond het bezoek van een Amerikaanse delegatie te staken. Het bestand gaat om middernacht in en duurt 3 dagen. Steve Witkoff en Jared Kushner spreken zondag in Kiev met president Volodymyr Zelensky over een einde aan de oorlog. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag waarschuwt dat de toenemende druk op het internationaal strafhof ons allemaal zorgen moet baren. Het hof staat onder druk door zware Amerikaanse sancties. Van Zanen riep zaterdagmiddag op de internationale rechtsorde en de mensen en instituten die eraan werken te blijven verdedigen. Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare in de as gelegd. Dat staat gelijk aan ongeveer 450 voetbalvelden. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur bij Puy-Laurence met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek. De reisapp Polarsteps mag niet meer op diensttelefoons van Defensie worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder na onderzoek van Follow the Money. Door een lek konden tientallen militairen worden gevolgd. Van sommigen waren hun adres, werkplek en werktijden te achterhalen. Polarsteps staat op een deny-lijst. Dan nog het weer. De komende uren kan een bui vallen, maar het blijft vaak droog. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af. De temperatuur blijft rond 20 graden, al voelt het door de vrij krachtige west-noordwestenwind aan als 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De bitcoin is na een sterk Amerikaans banenrapport weer minder dan $80.000 waard. De sterke groei van de werkgelegenheid in augustus versterkt de verwachting dat de Federal Reserve later deze maand de rente verhoogt. Ook goud is gedaald tot minder dan $4.500 per troy ounce. Burgemeester Jan ten Zane van Den Haag waarschuwt dat de druk op het internationaal strafhof ons allemaal zorgen moet baren. Hij zei dat tijdens het Embassy Festival, waar hij ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen toesprak. De Verenigde Staten waren niet aanwezig. De Russische president Vladimir Poetin heeft alsnog opdracht gegeven de aanvallen op Kiev rond het bezoek van een Amerikaanse delegatie te staken. Het bestand gaat om middernacht in en duurt 3 dagen. Steve Witkoff en Jared Kushner spreken zondag in Kiev met president Volodymyr Zelensky over een einde aan de oorlog. Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare in de as gelegd. Dat staat gelijk aan ongeveer 450 voetbalvelden. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur bij Puy-Laurence met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek. Dan nog het weer. De vrij krachtige wind uit het west-noordwesten maakt het buiten frisser dan de 20 graden aangeeft. Het voelt als 17 graden. Er is afwisseling van zon en wolken. De komende uren blijft het droog en schommelt de temperatuur rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staan een paar korte files in het westen van het land. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A4 Rotterdam-Amsterdam voor knooppunt Hoofdvliet 5 minuten vertraging.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De bitcoin is na een sterk Amerikaans banenrapport weer minder dan $80.000 waard. De sterke groei van de werkgelegenheid in augustus versterkt de verwachting dat de Federal Reserve later deze maand de rente verhoogt. Ook goud is gedaald tot minder dan $4.500 per troy ounce. Burgemeester Jan ten Zane van Den Haag waarschuwt dat de druk op het internationaal strafhof ons allemaal zorgen moet baren. Hij zei dat tijdens het Embassy Festival, waar hij ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen toesprak. De Verenigde Staten waren niet aanwezig. De Russische president Vladimir Poetin heeft alsnog opdracht gegeven de aanvallen op Kiev rond het bezoek van een Amerikaanse delegatie te staken. Het bestand gaat om middernacht in en duurt 3 dagen. Steve Witkoff en Jared Kushner spreken zondag in Kiev met president Volodymyr Zelensky over een einde aan de oorlog. Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare in de as gelegd. Dat staat gelijk aan ongeveer 450 voetbalvelden. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur bij Puy-Laurens met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek. Dan nog het weer. De vrij krachtige wind uit het west-noordwesten maakt het buiten frisser dan de 20 graden aangeeft. Het voelt als 17 graden. Er is afwisseling van zon en wolken. De komende uren blijft het droog en schommelt de temperatuur rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingssites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 250...

0: 25 hectare verwoest. In Puy-Laurens zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yazilgus van Defensie heeft zaterdag tijdens de nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jette bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Er staat een vrij krachtige west-noordwestenwind. De temperatuur ligt rond 19 graden, al voelt het door de wind aan als 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingsites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurens zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yazilgus van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jetten bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Er staat een vrij krachtige west-noordwestenwind. De temperatuur ligt rond 19 graden, al voelt het door de wind aan als 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingssites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurens zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yazilgus van Defensie heeft zaterdag tijdens de nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jette bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Dan nog het weer. Het blijft vanavond overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 19 graden en blijft de rest van de avond stabiel met ongeveer 18 graden. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingssites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurens zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yazilgus van Defensie heeft zaterdag tijdens de nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jette bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Dan nog het weer. Het blijft vanavond overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 19 graden en blijft de rest van de avond stabiel met ongeveer 18 graden. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingssites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurens zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yazilgus van Defensie heeft zaterdag tijdens de nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jette bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Dan nog het weer. Het blijft vanavond overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 19 graden en blijft de rest van de avond stabiel met ongeveer 18 graden. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit...

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingssites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurens zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yazilgus van Defensie heeft zaterdag tijdens de nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jette bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Dan nog het weer. Het blijft vanavond overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 19 graden en blijft de rest van de avond stabiel met ongeveer 18 graden. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk en de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De fraude helpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingsites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurence zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft zaterdag tijdens de nationale India-herdenking in Roermond

0: stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jetten bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het droog en overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en daalt naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingsites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurence zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jetten bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het droog en overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en daalt naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingsites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurence zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemde hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jette bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Nu nog het weer. Er verandert de komende tijd weinig aan het weer. De temperatuur daalt van 17 naar ongeveer 16 graden. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het west-noordwesten. De omstandigheden blijven dus grotendeels hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk en Bijssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: helpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingsites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurence zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jette bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Nu nog het weer. Er verandert de komende tijd weinig aan het weer. De temperatuur daalt van 17 naar ongeveer 16 graden. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het west-noordwesten. De omstandigheden blijven dus grotendeels hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingsites.

0: Oprichter Dylan Jezilgus van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jetten bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Nu nog het weer. De temperatuur ligt nu op 16 graden en blijft verder stabiel rond 15 graden. Er is lichte bewolking. De wind waait matig uit het west-noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingsites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurence zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jetten bood in juni namens de regering excuses aan. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en oosten van Libanon zijn 4 mensen omgekomen en 32 gewond geraakt. Onder de doden is een vrouw van 18 jaar. Israël zegt te hebben geanticipeerd op een aanval van Hezbollah op Israëlische troepen. Hezbollah veroordeelt de aanvallen. Nu nog het weer. De temperatuur ligt nu op 16 graden en blijft verder stabiel rond 15 graden. Er is lichte bewolking. De wind waait matig uit het west-noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Bol.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurence zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jetten bood in juni namens de regering excuses aan. Nu nog het weer. Het is nu 15 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur verandert de komende tijd weinig en blijft rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist daarvoor op 9 september naar Noorwegen, meldt Buckingham Palace. Ook prinses Anne is aanwezig, als peetmoeder van Haralds zoon en opvolger koning Haakon de 8e. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingsites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurence zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jetten bood in juni namens de regering excuses aan. Nu nog het weer. Het is nu 15 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur verandert de komende tijd weinig en blijft rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20...